U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Heb er iemand met een vlam gezien?
1: Nee.
2: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en de Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij in- en uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Wasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Dit

0: personeel. De daders vluchten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar één werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp.
1: Chique winkel, hè.
2: Mo. Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 km per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe in de loop van de dag. Toch steeds meer wolkenvelden, wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is

0: Dinsdag en zaterdagnamiddag van 4 tot 6.
1: De VBRO Top 30.
0: Hier bij de VBRO.
2: Als je er nog was, zou ik een ijsje voor je kopen. Een ballon. Ik zou met je spelen in het park. Je weet wel wat ik bedoel.

0: In Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant is een gewapende overval gepleegd op het hoofdkwartier van Krefel. Volgens het parket drongen 3 gemaskerde mannen het depot binnen en knevelden ze het personeel. De daders vluchtten weg in een bestelwagen met een buit van laptops. Niemand raakte gewond, maar 1 werknemer kreeg een paniekaanval en is naar het ziekenhuis gebracht. De federale politie onderzoekt de overval. Van de daders is voorlopig geen spoor. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest heeft Péter Magyar de eed afgelegd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyar's partij, Tisza, behaalde een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. Hij liet ook de Europese vlag opnieuw hijsen in het Hongaarse parlement. In Nederland verbiedt een rechter het housefestival Music On dat dit weekend in Amsterdam zou plaatsvinden. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de stad. Amsterdam trok vanmorgen de vergunning in voor een tent op het terrein, waardoor het festival vlak voor opening zou afgeblazen worden. Via kort geding wilde de organisatie afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het festival konden. Maar de rechter zegt dat de beslissing van de stad terecht was om veiligheidsredenen. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e rit gewonnen van de Giro, de wielerronde van Italië. Hij was de snelste in een oplopende sprint en pakt ook de roze leiderstrui. Bovendien is Silva de eerste Uruguayaan ooit met een ritzege in de Giro. De Duitser Florian Stork finisht de 2e, Giulio Ciccone 3e. Na een licht bewolkte nacht bij minstens 7 graden begint de zondag nog vrij helder. Later meer wolken en daarna ook buienactiviteit. Het kwik haalt maximaal 16 graden.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 kilometer per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe. In de loop van de dag toch steeds meer wolkenvelden. Wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: of 050 200402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook 2 Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela.

0: relaties tussen beide landen zijn niet goed. Het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden. 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result that, than we.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. En de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
4: op 050 44 30 60
3: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
5: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
6: VBRO.
7: Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Miltura met moederogen. Goedemorgen. Je kon het al een beetje raden dat we vandaag een moederdagaflevering van Op Zo'n Zondag zouden maken. En dat hebben we netjes samengesteld. Tot 10 uur heel wat liedjes in onze eigen taal van vroeger en van wat recenter. En heel wat liedjes rond mama op deze moederdag vandaag 10 mei. Heel fijn dat je erbij bent. We gaan zo meteen van start met muziek van onder meer Yo Dance, De Senators, Louis Neefs, Tony Sandler, De Heikrekels en vele anderen. En Eddie Smits is vandaag onze gast. Straks in het tweede uur vertelt hij over Jij bent mijn soulmate. En de Vlaamse top 10 wordt vandaag die van 16 mei 1987. Wie waren toen de toppers en wie stond er op nummer 1? Maar eerst op moederdag koffie.
1: Met koffiezetapparaten van Douwe Egberts zet u altijd een heerlijk kopje koffie. U vindt ze in de Douwe Egberts geschenkenlijst. Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.

0: Meneer Tindemans, wat was uw reactie naast in Okkerzeel toen de BSP niet in de regering zat?
1: Kemgeplet, vermanen is de kier.
0: En wat heeft Willy Klaas toen gezegd?
2: Huilen is voor jou te laat, ik kom niet mee.
0: Meneer Chabert, met welke woorden hebt u mevrouw De Bakker, uw opvolgster, begroet?
3: Oh, wat zijn er schoenen. Oh, wat zijn er schoenen.
0: Meneer Van Akker, wat waren de eerste historische woorden die u als Kamervoorzitter richtte tot minister De Bakker?
4: Hey, schoenbijven, gewittige heren, zie. Laat ik eens zien hoe gern dat ga maar zien.
0: Meneer Van Einde, heeft u als oppositieleider een raad voor de regering?
5: Verhoord, kameraden, vee van de vakbond, sluit om, kameraden, vee van de vakbond.
0: Kameraad Louis Major heeft zich teruggetrokken. Uw mening, meneer Van Einde?
6: Ah wel, Louis, merci.
0: Meneer de Klerk, wanneer gaat u doeltreffende maatregelen nemen tegen de inflatie?
7: Nee, niet te vroeg. Morgen met de zessen en wat daar genoeg.
0: Meneer Schultz, hoe denkt u de verfransing van Brussel in te dijken?
8: Avec ma flamande.
0: Meneer Van den Boeinans, wat houdt volgens u het moreel van onze troepen hoog?
9: En een dikke pijs en een snijband vechten.
0: Wie beslist er in feite over de aankoop van nieuwe vliegtuigen, meneer Van den Boeinans?
10: Knomme hen om, het is te delicaat.
0: Meneer Le Bourton, we waren u bijna uit het oog verloren.
11: Et surtout ne m'oublie pas.
0: Wat zegt u, meneer Le Bourton?
12: Ja, toujours, ministre, qui ne parle pas flamand.
0: Meneer Klaas, een persoonlijke vraag. Iedereen weet dat u muzikaal begaafd bent. Welke is uw lievelingsmelodie?
13: Allez de blootjes, allez de blootjes.
0: Dames en heren, ook Eddy Merckx is hier. Dag Eddy, mogen we u een vraagje stellen? Wie is volgens u de man die het land kan redden?
14: Schelle van de Linde, van heel de stad, de grootste schat, de meest beminde.
0: En hierbij nemen we dan afscheid van onze regeringsploeg, met een klankbeeld vanuit de wedstrijd.

0: In de jaren 70 werden wel meer van die platen gemaakt met fragmenten uit liedjes, met leuke teksten daarop. En dat verkocht nog ook. Het is zowaar eigenlijk een collectors item geworden. Deze Senators, want zo heten ze, in 74 maakten ze de Wetstraat Story. En een andere story was die van boer Charles. Weet je nog, een van de vele spraakmakende reportages bij Jambers.
1: Hey de Klerk, goeiedag.
2: Je hebt de klerk die altijd moe bent.
1: Ja, veel werk.
2: Ja, dat gaat altijd wel te doen.
1: Ik zeg allemaal...
2: Kijk, zo'n 100 jaar en een andere plaag aan mijn zin. En dat we zo'n beetje rondlopen en een beetje kunnen wijmen kunnen zetten.
1: Je bent alleen hier de hoeven.
2: Ja, maar ja. Maar ben voor mijn kerst gewoon en begin ik al te omzien.
1: Waarom stop je dan niet?
2: Hé? Ja.
1: Nog een beetje profiteren van het leven?
2: Ja, de mensen zijn profiteren van het leven. Maar wat zou hij doen? Ja, hij zit nu journalist of... Ja, ik weet niet hoe dat is. Maar hij zit hele dagen bij de mensen en hij zit daar winnen van heel dagen bij de mensen te zijn. Maar ik ben heel dagen van te wachten. Wat zul jij daar zitten doen in nieuws? En God dat hij hele dagen bij een andere mensen zo en nu andere mensen zo zijn? En zo zijn maar. En nooit om te willen naar de wijn kijkt. Ze werden jaloers. Dat is, dat is, dat is,

0: mooiste liedjes in onze moedertaal op deze moederdag. En dit was Tony Sendler met Mijn moeder was een Vlaamse vrouw. En ook collega Didier van Sever is actief vandaag hier bij VBRO. Dat is hier trouwens elke zondag. Maar vandaag, straks na het nieuws van 10 uur, kan je verzoekjes aanvragen ter gelegenheid van moederdag. En je kan dat doen op 3 verschillende manieren. Je stuurt een mailtje, dat kan nu al, naar studio@vbro.be. Studio@vbro.be. Of vanaf 10 uur straks kan je ook bellen op 050-333-383. Het bekende nummer van VBRO. Straks ook nog een WhatsApp-bericht. Maar eerst gaan we nog eens naar de heren van Zichem. Jenny Tange speelde een belangrijke rol in die serie. Ze was moeder Hyacinth, of moeder Sint, zoals ze beter bekend stond.
1: Allee, kom, we zijn te laat. Voor wat moeder Sint zal in de kerk zitten, zal de beroep zitten strak.
2: Dat is geen non, dat is een zierover.
3: Dat was een sociaal geëngageerde vrouw die mensen ging helpen, die vooral instond voor mensen te helpen, zoals nu bijvoorbeeld een OCMW, hè, avant la lettre was dat, die moeder Sint. En die ging dus bij de mensen aan huis, die was sociaal geëngageerd. Want veel mensen zeggen dat was zo'n stoute non. Nee, ze was niet stout, maar haar colère was eigenlijk dat die pastoor te traag was.
4: Ah, dag meneer pastoor. Je bent weer op een gewone dag gekomen, zie ik.
2: Mag ik niet komen wanneer dat ik wil, hier waar de moeder Hyacinth.
4: Natuurlijk, meneer pastoor. Ik was al naar de pastoraal gegaan om te zeggen dat ik deze merget al mijn boot ben gaan verzorgen. Ze is niet goed. Je zou absoluut...
2: Allee, is ze dan zo ziek? Ik wist er toch niks van. Kon je me dat niet hier zeggen?
4: Ik paasde.
2: Wie is hier pastoor? Ga of ik?
4: Ga, meneer pastoor.
5: Op zijn zondags. Nostalgie op VBRO.

0: winkelcentrum, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince. Echt waar.
1: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek. Kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg maar, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 km per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een geen aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe in de loop van de dag. Toch steeds meer wolkenvelden, wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
6: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
7: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
8: Wat duizend en één nachten.
7: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
8: Wat is mijn wereld zonder jou?
7: Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.

0: 80 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: Op z'n zondags met Rudy Meins.
3: Een moeder had een gouden hart, wijn weet, mijn vrucht en smaakt. De mooiste liefde die een mens ooit op deze aarde vindt, dat is de liefde.

0: Een van die mooie moederdagliedjes, mama-liedjes, moederliedjes, een moederhart, een gouden hart. En Gert Timmerman, opgenomen in 1964. En nu een bekend Nederlands cabaretier, Paul Hanen. Hij is de stem van Bert en Ernie. Je weet wel, Bert, er zit een banaan in je oor. En hij was ook Margreet Dolman, als vrouw dan verkleed, en heel erg populair. En zijn bekendste type is waarschijnlijk wel dominee Gremdaad, wekelijks destijds op de Nederlandse televisie. Vandaag nog eens een fragment.
1: Ik zeg altijd wat ik denk. Kent u die uitdrukking? Ik zeg altijd wat ik denk. Moeten we de waarheid niet links laten liggen? Gewoon links laten liggen, de waarheid links laten liggen en zoeken naar de nuance? De achtergronden en de perspectieven. Nou, misschien is dat helemaal niet zo'n gek idee. En de mensen wantrouwen die van de daken schreeuwen dat ze altijd zeggen wat ze denken, dat ze altijd de waarheid spreken. Als u daar eens de komende tijd over na zou denken, dan wens ik u een hele fijne voortzetting en een aangenaam etensavond.

Zo'n flesazijn, ja. Zo zijn er wel meer als je vaak reacties leest op Facebook van bepaalde mensen die het altijd een beetje zuur bekijken. Robert Long maakte dit mooie nummer in 1986, Zei mijn moeder altijd. We gaan vandaag eens grasduinen in de Vlaamse top 10 van 16 mei 1987. Welke platen stonden toen genoteerd? Op nummer 10, Johan Verminne met Zeiler ver van huis. Hey,

0: vakantieliedje. Op nummer 10 opnieuw binnen. In de Vlaamse top 10 op 16 mei 87, Johan Verminne. En op 9 stond Eddie Govert met Ga je graag vanavond mee. Op nummer 8, John Larry komen er van 6 met Verboden Liefde. En nieuw binnen in de Vlaamse top 10 op 16 mei 1987, Salem Segers met Zomer in Venetië. 1987. Op nummer 6 vonden we Koen terug met De Schotse Scottish. En op nummer 5, halverwege de Vlaamse top 10, Wiltura met Stapelgek op jou.
1: I'll be

Cultura op nummer 5. Op nummer 4 zaten we ook al in de sfeer van Eurosong. De preselecties voor het Songfestival van 87 met Carousel van Bart Keil.

Michael op nummer 4 met Carousel. De Carousel draait verder op nummer 3 in de Vlaamse top 10 van 1987. Die van 16 mei was John Terra met Champagne voor iedereen.

John Terra stond met een glas schuimende champagne op nummer 3 in de Vlaamse top 10 van 16 mei 1987. Op nummer 2 vonden we Danny Fabri terug met Ik ben zo verliefd. En wie voerde de Vlaamse top 10 van 16 mei 1987 aan? Dat was de dame die ook naar het Songfestival mocht gaan met Soldiers of Love, Lilian St-Pierre op 1.

0: Ray Frankie, een van zijn successen uit 1955, Mimimi Carmencita. En afgelopen dinsdag was het feest in Nederland. De dag daarvoor werden de doden herdacht. En op dinsdag is het dan Bevrijdingsdag. En ik blik vandaag nog eens terug op die bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen. Trouwens, op televisie kon je ook zien hoe zwaar Sluis en de hele omgeving daar toegetakeld was door een bombardement van de Engelse luchtmacht. De bevrijding van West-Zeeuws-Vlaanderen ging door op 1 november 1944. En dit is een verslag.
1: Na de zeer snelle opmars van de geallieerde legers door Frankrijk gedurende augustus en begin september 1944 werden in toenemende mate moeilijkheden ondervonden met de aan- en afvoer doordat de achterwaartse verbindingen der legers tot de uiterste grens waren uitgerekt. Deze moeilijkheden waren alleen op te lossen door het vrije gebruik van de Antwerpse haven die sinds de 4e september reeds in geallieerde handen was, doch de toegang uit zee werd nog geheel beheerst door de Duitsers. Het vrijmaken van de Hond- of Westerschelde voor de geallieerde scheepvaart was dan ook van primair belang geworden. Hiervoor was in de eerste plaats nodig dat de Duitsers van de oevergebieden van de Westerschelde werden verdreven, zodat zowel Zeeuws-Vlaanderen als Zuid-Beveland en Walcheren moesten worden ingenomen. De verovering van de Scheldemonding werd toevertrouwd aan Canadees bevel. Op de 1e november was geheel West-Zeeuws-Vlaanderen van Duitsers gezuiverd. De laatste belangrijke fase van de slag om de Schelde was de verovering van Walcheren.
2: Nostalgie op een notenbalk. Dit is Op z'n Zondags.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het Hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook 2 Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result than we.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
2: Je zingt ze mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Een van de mooiste liedjes rond mama op deze moederdag vandaag 10 mei. André Hazes was dit in 77 en mama. Alle mama's en alle papa's en iedereen die luistert wordt uiteraard verwelkomd in dit tweede deel van het programma op zo'n zondags op deze moederdag met uiteraard heel veel muziek in het kader van moederdag en tussendoor natuurlijk onze gebruikelijke radio- en televisiefragmenten. Straks hebben we ook nog niemand minder dan Eddie Smets in de studio. Die komt vertellen over een liedje uit zijn carrière. Jij bent mijn soulmate. En vandaag gaan we nog eens naar de Vlaamse top 10 van 1972. Ja, lang geleden. Mike Verdrenk presenteerde de platen van toen.
1: Ik ben alleen.
2: En geloof het maar, ik ben alleen. Wie wil een meisje zijn? Van Mr. John Horton op nummer 9 in de Vlaamse top 10. Twee plaatsen verlies voor Paul Severs. Ik hou zo van jou, Paul Severs.
1: Ik hou zo van jou, lieveling.
2: En dat geloven we graag deze week. Twee plaatsen verlies van 6 naar 8 voor Paul Severs met Ik hou zo van jou. Een nieuw geluid op nummer 7. Nieuw geluid komt van Marva. Marva en Leven Leven, de liefde. Binnengeduikeld op nummer 7, Marva met Leven Leven de Liefde. Dit is Willy Sommers met zijn nieuwste plaat.
1: Weet je nou die slow die ik danste met jou? Weet je nou die...
2: Vandaag helemaal niet veel zonneschijn, ook niet voor Mr. Rocco Granata op 5 in de Vlaamse top 10 met zijn Jessica. En dit staat nummer 4, Samantha. Eviva España.
3: Na die mooie warme reis door het zonnige Spanje.
2: Vorige week op nummer 2, deze week op nummer 4. Dus gezakt van 2 naar 4, 2 plaatsen verlies voor Samantha met Eviva España. De grote overwinnaar van deze week is Joe Harris. 5 plaatsen winst voor jij.
4: Jij bent een toekomst en een
2: toekomst. En jij in de top 10, deze week de grote verrassing inderdaad. Vorige week op nummer 8, deze week op nummer 5, Joe Harris en jij. Dit is de bekende gitaar van de grootste meesterzinger van Vlaanderen. 1 plaats winst voor Wiltura.
5: Als je dier krijgt, doet even.
2: En het wordt een heel sterk gedrum voor de top. Deze week op nummer 3, Joe Harris op nummer 2, Wiltura. Met wat je dier treft, geef je nooit eens 1 plaats.
6: Nostalgie op een notenbalk. Dit is Op z'n Zondags.

0: Wellicht het oudste moederliedje die we vandaag draaien in deze aflevering van Op z'n Zondags op Moederdag. La Estrella in 54 met Mooi zijn ze allen, de moeders ter wereld. En nu Armand Pien en het weer. Ja, tegenwoordig gebeurt het allemaal digitaal op het scherm achter de presentator, de weerman of de weervrouw. Maar toen gebeurde alles op het bord, getekend met schminkstokken.
1: En nu ga ik 37 jaar terug. Zo begon ik met de weerkaart van Europa te tekenen. Met gewone schminkstokken. U ziet in het zwart de storingen en de richting van verplaatsingen worden erop vermeld. En wat ik nu teken, dat moet nog komen. En dat zou voor morgen zaterdag zijn, tweede deel van de dag. Maar ontbreekt nog iets natuurlijk, en dat was altijd in het wit. Dat zijn de hoge drukgebieden die zich gaan uitbreiden naar ons land en boven Centraal-Europa. En u ziet dat ik altijd reliefletters heb getekend. En als u nu die kaart ziet, dat doet me toch aan iets herinneren. Want 37 jaar geleden begon ik met die schminkstokken zwart en wit. Maar op een bepaald ogenblik verdween dat. En ik heb hele tijd met rouge bezé getekend. En dat was een van de mooiste periodes in mijn weermanloopbaan.
2: Op zondagmorgen gaat VBRO helemaal terug in de tijd.

natuurlijk Leen Jongewaard en Hetty Blok in 69. En ja, zuster, nee, zuster. Straks na 10 uur hier bij VBRO zijn er verzoekjes mogelijk. Want Didier van Sever die presenteert live tussen 10 en 12 uur de verzoekjes voor Moederdag. En je kan Didier bereiken in de studio. Je kan dat nu al doen via e-mail studio@vbro.be. studio@vbro.be of je kan ook bellen straks vanaf 10 uur op 050-333-383. Ik raad nog even 050-333-383 of je stuurt een WhatsApp berichtje op 0489-388-584. Nog één keer herhaal ik het WhatsApp-nummer. Dat is 0489-388-584. En nu Pommetje Horlepiep. Daarvoor trekken we naar Nederland.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 kilometer per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe in de loop van de dag. Toch steeds meer wolkenvelden, wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Dit is VBRO.
7: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: ben ervan overtuigd dat heel wat mensen hun radiotoestellen een tikkeltje luider hebben gezet en mee hebben gezongen op het liedje der liedjes rond Mama Heintje in 1967. Heel fijn dat je erbij bent. We zijn nog een klein half uurtje samen tot 10 uur. Straks na het nieuws van 10 uur krijg je Didier op de radio. Hij presenteert vandaag de verzoekjes die je kan brengen hier bij VBRO live vanuit Studio 1. Brengt hij zijn verzoekjes tot 12 uur. En nu gaan we terug in de tijd. Dat doen we trouwens de hele zondagmorgen. Maar vandaag met een bijzonder fragment. Hier spreekt men Nederlands. Destijds was het een les op de Vlaamse televisie om de bevolking wat mooier Vlaams te laten spreken. Hier spreekt men Nederlands onder meer met Louis Neefs.
1: Van Slaters.
2: Louis Neefs.
1: Louis Neefs. Van de dierenbescherming.
2: Nee. Van de actie Zorgenkind.
1: Aha.
3: Als twee mensen elkaar voor het eerst ontmoeten en er is niemand om ze aan elkaar voor te stellen, dan doen ze het zelf eenvoudig door hun naam te zeggen, zonder dat de mannen er meneer bij zeggen, want wij noemen onszelf nooit meneer, ook niet aan de telefoon, zoals u al wel weet. Wel kan het nuttig zijn eventueel er zijn functie bij te zeggen. De regel bij de kennismaking zijn naam te zeggen geldt voor groot en klein.
4: Is er wel een derde om twee mensen voor te stellen, dan zal deze derde man of vrouw bijvoorbeeld zeggen: mag ik u voorstellen? Of minder vormelijk, even voorstellen. En dan worden de namen gezegd.
3: Mag ik u voorstellen? Louis Neefs van Straats. Wie nu eerst voorstellen? Een heer wordt altijd voorgesteld aan een dame. Een jongere aan een oudere, een mindere aan een meerdere, een ongehuwde dame gewoonlijk aan een gehuwde.
1: Even voorstel, meneer Neefs, juffrouw Van Avermaat.
4: 30, eindelijk is met u kennis te maken.
2: Dat wou ik nu net ook zeggen.
4: Ik heb van Fons horen vertellen dat u zo goed zingt.
2: Oh, u denkt misschien ook dat ik van de dierenbescherming ben.

0: twee grote namen uit Nederland. Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier. In 1967 maakten ze deze vrolijke liedje. We moeten nog om lachen. De Borstella was dit. En nu onze gast van vandaag, Eddie Smets, die een verhaal vertelt bij een van zijn liedjes. Vandaag het nummer Jij bent mijn soulmate.
1: Ja, geschreven door John Terra. En ik was in 2013, dus was ik voor een tweede keer 35 jaar geworden.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik moet nog eens iets doen. En ik had aan John Terra gevraagd, heb jij nog nummers liggen? En hij zegt, kom maar eens luisteren. En ik kon er direct 25 uitkiezen.
0: Echt?
1: Ja.
0: Heeft die man zoveel?
1: Het is ongelooflijk wat een hoop repertoire dat John Terra heeft.
0: Ja.
1: En nummers die je zegt, dat zijn toch mooie nummers. En ik heb er dat 10 uitgekozen. En daar was Soulmate zeker een van de top 5 van, eigenlijk zo. Maar er zijn nog verschillende nummers die ook op die cd staan, die ik ook heel sterk vind en die ik ook later nog zal aan bod brengen. Eigenlijk.
0: Ja. Heeft iets gezelliger, dat nummer?
1: Ja. Ik had eerst gedacht, het is een beetje te traag, maar toch het staat stevig zo. Hè.
0: Ja. Heb je er plezier van om nog eens op te nemen zo?
1: Ik heb tot hiertoe meer dan 800 nummers opgenomen.
0: 800? Ja. Hallo.
1: Ja, maar ik doe dat ook graag, want nu van de week heb ik weer 2 nummers die ik ga opnemen. En ik doe dat zo elke keer met 2 nummers. En dan werk ik die af. En dan blijven die liggen totdat ik die kan gebruiken eigenlijk.

zonder zorgen deze zondag door op Moederdag met Connie van den Bos. Ik wens het ieder toe. En zonder zorgen was een liedje uit 74. Ik kijk even naar de overkant en zie in Studio 1 een drukke Didier van Sever. Hij maakt zich klaar voor zo'n programma zometeen na 10 uur. Met uiteraard een verzoekje zoals ik al aankondigde. Je kan nog altijd een mailtje sturen. studio@vbro.be om een plaat aan te vragen. Je kan het ook via het telefoonnummer van VBRO 050-333-383 of een WhatsApp-berichtje sturen op 0489-388-584. Voor de rest een hele fijne moederdag nog en we horen elkaar uiteraard bij Leven en Welzijn volgende week terug tussen 8 en 10 uur voor een nieuwe op zondag. We gaan eruit met Beertje Corargol, een animatiereeks die in gans Europa werd uitgezonden, uiteraard in diverse talen. Normaal gezien hoor je de Nederlandstalige versie, maar we kozen eens voor de Franse versie, ook leuk. Tot volgende week dus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: cruiseschip Hondius is aangekomen in Tenerife. Het is daar rond 7 uur vanmorgen aangemeerd. Meteen daarna is medisch personeel aan boord gegaan om passagiers en bemanning te onderzoeken op het Hantavirus. Spanje wilde alle passagiers zo snel mogelijk van boord en van het eiland af. Ook op de luchthaven zijn speciale maatregelen genomen om iedereen van het cruiseschip af te schermen van de rest. Er waren ook 2 Belgische passagiers aan boord. Zij vliegen mee met een Nederlands vliegtuig. Vanmiddag moeten ze naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor onderzoek. Maar ze hebben geen symptomen. Er heeft een felle brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf in Weert, net over de Belgische grens in Nederland. Na metingen blijkt dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Maar er is wel veel rook- en geurhinder. De gemeente Bocholt bij ons roept iedereen op om ramen en deuren dicht te houden. Er is ongerustheid over een olielek bij Trinidad en Tobago, een archipel voor de kust van Venezuela. Er zijn ernstige risico's voor de natuur, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Er komt een noodplan om de olievlek te beheersen. De relaties tussen beide landen zijn niet goed, het is dus afwachten hoe vlot die samenwerking zal lopen. Voetbal, Club Brugge blijft leider in play-off 1 na winst tegen Sint-Truiden, 2-0. Coach Ivan Leko zag goed spel en een goede uitgangspositie voor club.
1: Based on performance of chances of football, even yesterday could be a little bit happier with the result than we.
0: Club Brugge heeft nu 4 punten voorsprong op Union. Dat speelt vanmiddag wel nog tegen KV Mechelen. Club en Union treffen elkaar volgende week ook nog 3 speeldagen voor het einde. In de strijd om het laatste ticket voor de hoogste voetbalklasse gaat tussen Dender en Lommel. Lommel won ook de terugwedstrijd tegen Beerschot en speelt barrage tegen Dender, de laatste in 1A. Het is wisselend bewolkt bij 14 graden aan zee en tot 20 graden in het binnenland. Vanaf vanavond groeit de kans op een bui en vooral morgen kan het regenen. Het is dan wel nog maar 13 graden.
2: Nieuws uit je regio.
3: Afgelopen zaterdagnacht, even over 1 uur, gebeurde op het kruispunt van de Hoefijzerlaan en de Gulden Vlieslaan in Brugge een zwaar verkeersongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwamen een kleine bestelwagen en een taxi op het kruispunt met elkaar in botsing. Daarbij belandde de bestelwagen op zijn zij en kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. In de kleine camionette raakten 2 mensen gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdienst 112. De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was het kruispunt naar de Bevrijdingslaan versperd en diende het verkeer om te rijden. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de nodige signalisatie aan te brengen en de weg te reinigen. De politie van Brugge deed de nodige vaststellingen. Zaterdagavond, even over 8 uur, gebeurde op de afrit Beernem ook een verkeersongeval. Een Portugese bestuurder die in de richting van de kust reed en de afrit Beernem nam, schatte de bocht verkeerd in. De bestelwagen kantelde en kwam vervolgens op zijn zijkant tegen de vangrails terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de op- en afrit versperd en werd deze door de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer. Eens de takelwerkzaamheden afgerond waren, werd de op- en afrit Beernem weer

0: zangen die zouden aangegeven zijn door supporters van Club Brugge tijdens de voetbalwedstrijd tegen Anderlecht vorige week op 3 mei in het Lotto Park in Brussel. Clubvoorzitter Bart Verhagen zal maandag namiddag in het onderzoek verhoord worden als verdachte. Dat meldt het Brusselse parket zaterdag. Parket laat weten dat het ambtshalve een onderzoek opende, aangezien dit gedrag een flagrante schending van de wet vormt. Er werd een opsporingsonderzoek geopend wegens aanzetting tot haat of geweld ten laste van Club Brugge en onbekenden. Doel van het onderzoek is de betrokken supporters van Blauw-Zwart te identificeren, zodat zij kunnen worden opgepakt en worden voorgeleid voor het parket.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

Ja, deze rozen zijn voor dich, lieve Mamachi. En daarmee zijn we vertrokken voor deze VBRO Starparade met Didier van Sever vanuit Studio 1. Want ja, Moederdag, dat vieren we natuurlijk met live verzoekjes. Dus mocht je er nog bij willen, dat kan tot 1 uur. En je kunt daarvoor mailen naar studio@vwro.be. Dat hebben intussen, zag ik, al een aantal mensen gedaan. Waarvoor dank. Intussen ben ik volop die plaatjes aan het opzoeken en klaarzetten voor zometeen. En ja, je kunt natuurlijk ook bellen zometeen, als ik niet aan het presenteren ben weliswaar, naar de studio zelf. Dat is op het nummer 050-333-383. En je kunt natuurlijk ook WhatsAppen naar 0489-388-584. Toch ook even een woordje van dank aan mijn collega Rudy Meins voor de afgelopen 2 uur met ja, die terugblik en natuurlijk ook de reclame voor het programma. Ik ben er klaar voor, ik hoop jullie ook. En ik hoop dat mijn stem het niet laat afweten, want ik ben ja, gisteren uit geweest. Dat had je misschien op mijn sociale media gezien. En ja, dan kan ik ook niet anders dan volle bak meezingen. Onder meer met deze van Yeti Paletti. Mise Capitaine.

Ja, en onze eerste verzoekplaat, daarvoor gaan we richting Enschede. Die kwam digitaal binnen en mocht je dat willen, dan kan je dat ook via WhatsApp doorsturen naar de 0489-388-584. Een nummertje vanwege Maiko voor Annemiek Kiezenbrink.

En ons volgende verzoekje kwam binnen op de studiotelefoon via de 050-333-383. Dat is speciaal voor de Moedekersdag van Gina van Kerkvoorde. En dat komt vanwege Annie Deek en Antoon van Kerkvoorde.

0: Fox and Rabbit say goodnight.
1: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Chris Rijl hoofd pakt uit met een ballet en laat zich

0: Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Israëlhof, op jouw feest of organisatie? Bel voor boekingen 0498 107 134. Elena. 0498 107 134.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 kilometer per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe. In de loop van de dag toch steeds meer wolkenvelden. Wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

De formatie Top Pops uit 2021 met Mama Maria. Voor wie nu pas afstemt, van harte welkom. Dit is de Staartparade met een extra special groetjes uit Brugge. Speciaal natuurlijk voor Moederdag. En de volgende groetjes die komen van Joris Scherman voor alle personeel en luisteraars van VBRO. Hij vroeg het wondermooie nummer van Vader Abraham. Bedankt, lieve ouders.

Céline Hermans met Mama uit 2024. Als je er voor 1 uur bij wil met jouw verzoekje, speciaal voor mama of gewoon voor jezelf, dan mag je mij dat gerust laten weten. Dat kan rechtstreeks naar studio@vbro.be of je belt gewoon naar Studio 1 naar de 050-333-383 of je WhatsAppt even naar de 0489-388-584. De voorbije maanden en eigenlijk de voorbije dagen waren we volop in de ban van Henk Wijngaard. En het is hen uiteindelijk gelukt die knalgele Scania-truck te restaureren. En terecht super trotse Henk Wijngaard gisteren opnieuw achter het stuur. De man is intussen bijna 80 jaar en die viert zijn 50-jarig artiestenjubileum. En ik ben even op zoek gegaan naar een van zijn Duitsstalige liedjes, want ook die geeft hij. En het is natuurlijk altijd moeilijk kiezen, maar ik heb gekozen voor de Containersong.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte licht gewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6 de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel even.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Thuiskomen.

concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

Marco de Hollander en de zangeres zonder naam, eenmaal in je leven. En daarnet kreeg ik telefoontje van Jonathan, die vroeg voor zijn allerliefste mama het nummer van Marco Schuitmaker, jawel, engelbewaarder. En mocht je er nog bij willen, je mag gerust ook bellen, 050-333-383.

De spiksplinternieuwe schijf van Stefanie, Ich bin wieder da. Ja, ze heeft het een paar jaar in het Nederlands geprobeerd, maar ik vind het gewoon schitterend dat ze er terug in haar moedertaal is. Van, smaken verschillen, maar kijk, je weet dat ik een bondje heb voor de Duitsstalige muziek. Maar niet getreurd, ook Nederlandstalige muziek komt ruim aan bod, want de volgende is weer een verzoekje. Die werd daarnet doorgebeld naar de 050-333-383, beter gezegd. En mocht jij er nog bij willen voor 1 uur, dan kan dat gerust. Je kunt ook mailen studio@vbro.be of even via WhatsApp of sms'je 0489-388-584. En de volgende plaat is er eentje van Dana Winner. Ik hou van jou. Die werd aangevraagd door Gina van Kerkvoorde. Speciaal voor Moedekersdag voor haar ouders.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Rings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Duizend en één nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt wel veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 kilometer per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe. In de loop van de dag toch steeds meer wolkenvelden. Wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
5: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Daarmee zaten we even in het jaar 1965, de zangeres zonder naam. En het was Christine de Letter die stuurde: "Eén dag geen muziek is een dag niet geleefd." Zegt ze, draai maar een plaat voor tante, mijn mama dus. En ja, zij was een van mijn grootste fans. Intussen gaan we richting Spanje, want ook daar kwam een verzoekje vandaan. En daar was blijkbaar vorige week moederdag. Dus ja, kijk, met een weekje vertraging, maar de familie Cipré Bastiaan stuurde voor alle Vlaamse moeders in Spanje. En het nummertje dat werd aangevraagd was een eentje van K3, Oma's aan de top.

ik weet niet van jullie, maar ik had een stevige zaamstaaknacht. En ja, maar gelukkig een paar stevige koppen koffie vanmorgen en zo net nog eentje genomen. En we zijn er klaar voor natuurlijk. Mocht je er nog bij willen voor 1 uur, dat kan. Ik was zo net nog eventjes de e-mails aan het doornemen die binnengekomen zijn op studio@vwro.be. Dus nog even wat plaatjes opzoeken en mocht je er nog bij willen, dat kan gerust nog, laat het maar even weten. Ofwel telefonisch kan ook natuurlijk via de 050-333-383 of via WhatsApp 0489-388-584. En wat dacht je nog eentje van Bart Keil, kapitein? Waarom niet? Dat is alweer eentje uit 2012, als ik me niet vergis.

Ja, de kastelroute spatsen. Ja, af en toe even de wereld door een roze bril bekijken. Moet kunnen, las uns wieder tanzen. Ja, ik ben blijven zitten, want switch zo'n beetje van het ene scherm naar het andere hier om jullie verzoekjes te noteren. Maar dat is met alle plezier. En we hebben gelukkig nog een uurtje te gaan tussen 12 en 1 hier bij VBRO. De Staarparade, groetjes uit Brugge. En even kijken wie ik nu op de draaitafel heb klaar liggen. Dat zijn Herman en Anita. Die gaat zich kennen om mee.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Maandag is er bij de Universiteit Gent opnieuw overleg tussen de directie van de universiteit en de pro-Palestijnse actievoerders. Die houden nog het UFO-gebouw van de universiteit bezet in het centrum van Gent. De actievoerders eisen een volledige academische boycott van Israëlische instellingen. Rector Petra de Sutter zegt dat ze begrip heeft voor die eis en zal maandag toelichten hoe de universiteit daarmee omgaat. In de Russische hoofdstad Moskou zijn de herdenkingen aan de gang om de overwinning te vieren op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. De militaire parade is veel kleiner tegenover andere jaren. Er rijden geen tanks of raketinstallaties over het Rode Plein. Ter gelegenheid van de viering in Moskou is er dan toch een staakt het vuren afgekondigd tussen Rusland en Oekraïne. Dat is vandaag ingegaan en zou 3 dagen stand houden. Dat heeft president Trump bekendgemaakt. En de Oekraïnse president Zelensky bevestigde het. Er is ook een nieuwe gevangenruil afgesproken. Bij een frontale botsing tussen 2 steps in La Louvière in de provincie Henegouwen is een 60er om het leven gekomen. De andere bestuurder van een step, een 20er, raakte lichtgewond en was in shock. Het ongeval gebeurde op een tijdelijke noodbrug die is aangelegd voor wegenwerken in de buurt. De overleden stepbestuurder reed de brug af, de andere de brug op. Het ongeval wordt onderzocht. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er nu 6 bevestigde gevallen van het Hantavirus na een uitbraak op een cruiseschip. Alle 6de gevallen zijn infecties met de Andes-variant van het virus. De variant is van mens op mens overdraagbaar bij nauw contact. Het schip is onderweg naar Tenerife, daar zou het morgen aankomen. Daarna kunnen de opvarenden weer naar huis. De 2 Belgen die op het schip zitten zullen in ons land worden onderzocht en opgevolgd. Ze zullen thuis ook in quarantaine moeten. Er komen meer wolken in de loop van de dag, maar het blijft droog bij maximaal 21 graden. Ook morgen afwisselend wolken en zon en tot 20 graden dan.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
1: Chris Rijlhof pakt uit met een ballet en laat zich

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie, bel voor boekingen 0498 106

Uit 2015 alweer, Krisha en Lisa Delbo. Mama, hoe gaat het met jou? En het volgende verzoekje, dat moest er eentje zijn van Lunacoustic. Naar keuze, maar ik heb hun recentste genomen. Die lag het snelste bij de hand, speciaal voor Ronnie Lagroux.

Even terug in de tijd met Peter Maffay, want dat is ons volgende verzoekje. Dat is er eentje voor Sandra de Turk, voor haar moedertjesdag en voor haar huwelijk op 30 mei, heb ik begrepen, met Claude. Dat komt vanwege Mark Rivier.

In het Nederlands, als zelfs een kind niet meer lacht. Maar dit was de Duitse versie van Nino De Angelo. En ja, voor het volgende verzoekje heb ik hopelijk nu wel de Nederlandstalige versie op de draaitafel liggen. Want ik denk veruit een van de populairste nummers voor, ja, voor Moederdag. Dus ja, op een kleine 3 uur tijd... 2 keer een gelijkaardig nummer moet wel kunnen. Ik heb het natuurlijk over het o zo wondermooie Geintje met zijn mama. En dat moest speciaal gedraaid worden vanwege Erik van Zwijgenhoven voor ons mamaatje. MUZIEK

En bij deze hoop ik dat ook Heidi de Korte tevreden is met deze geintje met mama. Toch nog even tijd voor die Grubertalen. 7 dagen, 7 nachten.

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We moeten vanmiddag vooral rekening houden met de wind. Die speelt weer zwaar op. Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust soms per moment naar 6, 7 bofora aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6 à 7 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO

Voor het volgende verzoekje gaan we richting Eindhoven, want Mark Reindersen die vroeg voor zijn moeder Maureen Reindersen het nummer van Maiko. We dansen samen tot het ochtend.

Ja, hij heeft zijn debuut niet gemist, Damien van Os. En meer over die kerel hoor je binnenkort in Vers van de Naald op zaterdagochtend tussen 10 en 12. Hoog tijd om toch ook even te kijken wat de absolute nummer 1 is in de Duitse slagerhitlijsten. Hoe kan het ook anders? Ja, ze heeft hem weer te pakken voor de tweede week op een rij. Maite Kelly met Ein Kuss in Paris. En dan moet ik natuurlijk...

Ja, dat gemelbed met zicht op zee, als ik daarnet Geert Naasens hoorde met die 6-7 Beaufort aan de kust, dat zal er niet meteen in zitten. Maar kijk, ik ga straks wel even de sfeer gaan opsnuiven richting huiswaarts. En want het is zo'n beetje het einde van deze VBRO Staarparade, de Moederdag groetjes uit Brugge. En ook wat mij betreft en het voltallige team van VBRO, aan alle moeders, meemama's, plusmama's, oma's, een van harte proficiat. Ik maak graag een nieuwe afspraak. Volgende week zaterdag ben ik er met Vers van den Aalt. Even zonder Dieter, maar we gaan dat oplossen met studiohast. En dan natuurlijk ook je favoriete muziekjes. Ook terug op zondag tussen 10 en 1 voor een gloednieuwe Staarparade. Dan pikken we gewoon de draad terug op met... ik dacht we zitten aan 1999 zeker in ons overzicht van 45 jaar VBRO. Zometeen laat ik je over in de houden handen van collega Eddy Govert. Want hij komt eraan met zijn accordeondeuntjes zo even na 1 uur en erachteraan het goud van eigen bodem. Dus ik zou zeggen, uw zondagnamiddag zit hopelijk wel weer goed met de goede muziek hier bij jouw favoriete radiostation. Wat mij betreft graag, bis nächste Woche. Tschüss!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge. Bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60. Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin, Ramen en Deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO.

Een goedemiddag en welkom bij VWRO. 10 mei vandaag. Ja, ja, we zitten al aan de tweede zondag van de maand mei. En vandaag is een speciale dag natuurlijk. Moederdag. En ik houd eraan om alle moeders die aan het luisteren zijn of die niet aan het luisteren zijn, hartelijk proficiat te wensen met hun feestdagje. Maar nu is het tijd voor onze programma's natuurlijk. En voor een accordeondeuntje ligt alweer klaar om uitgezonden te worden. Eerst en vooral DJ Van Sever bedanken voor de afgelopen verzoekprogramma's. Voilà, ik hoop dat jullie verzoekje erdoor gekomen is. We hoorden al Circus Rens van de Sunsets. En we gaan door met Edzola en ook met Petit Harry en Patrice. En die zitten ergens in Parijs. Pigalle.

Zoals elke week was Le Grand Julot er ook weer bij, met zijn Swiss Melody. En Albert Hennebel, nog altijd een grote naam in de accordeonwereld, die is er ook vandaag bij. Millennium Mars, daar komt-ie.

West-Vlaamse accordeonisten zijn goed vertegenwoordigd, zoals altijd in dit programma. Zo hoorden we een liedje van Jean-Pierre Verschuren, Fredo's Scottish. Ja, we gaan stilaan naar het nieuws en de berichten toe, maar we hebben nog 3 opnames op accordeon. Van Annie en Paula van Wanrooy, eentje van Martijn de Winter en de maestro Roger Daneels uit Brugge. Chatan Samba, komt-ie!

0: slenteren, sleur met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad. Ik heb echt hardwinds, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
3: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We moeten vanmiddag vooral rekening houden met de wind. Die speelt weer zwaar op. Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust zelfs per moment naar 6, 7 bofoor aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6 à 7 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
8: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
7: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
8: Echt?
7: Ja, tuurlijk.
9: Veranda Comfort in Torhout.
10: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
9: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
10: Kijk op verandacomfort.com.
3: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
11: Wat duizend en één nachten.
3: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

Allee, het gaat goed vooruit met onze accordeondeuntjes, hè? En na het nieuws en de berichten kregen we Bobby Prins, Bolle Jan en Rita Cordy, ook alweer een West-Vlaamse te horen, met Carmen. En we gaan door met de kermisgasten en Stafke Janssens. En die komt dan weer uit het Antwerpse, de Ambos Polka. En dat moet je nog kennen.

Ze komen uit Kieldrecht en ze spelen nog altijd samen, de Milando's. Oh, what a kiss. Vandaar, we gaan stilaan naar het einde van Voor een accordeondeuntje en straks weer Goud van eigen bodem. En je weet het, vanaf deze week is het een dubbele uitzending. 2 uur lang liedjes uit vroeger tijd. Tussen de jaren 60, zeg maar, en nu. En we gaan door met accordeon, frisante, Edouard Ramblay en Jean-Pierre Verstralen. Die komt eraan. Carabique, tot zo.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: Goud van eigen bodem.

uit Vlaanderen. En dat kan gaan van een liedje uit de jaren 60, 70 tot nu. En die laten we graag aan jullie horen. Wat krijgen nu allemaal op een rijtje? Wel, Connie Neefs, die komt eraan met Mijn dorp in de Kempen. Ook Eddy Govert, jawel, ik ben erbij vandaag met In jouw armen, een liedje uit 89. En Norbert, de stichter van onze VBRO. De zee en de zomer. En daarvoor moesten we al een hele tijd terug.

0: jou.
1: Ik ben gek op jou, ik zal het maar geloven. Een recente opname van Chris Clark van zo'n 13 jaar terug. Super. We gaan naar het nieuws en de berichten, maar we krijgen nog Judy McQueen met Moving Along, een liedje uit 76. En starten doen we met Phil Hunter. 8 jaar geleden bracht hij deze opname op de markt. Ik voel mij picobello.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We moeten vanmiddag vooral rekening houden met de wind. Die speelt weer zwaar op. Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust zelfs per moment naar 6, 7 bofoor aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6 à 7 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Chris Rijlhof pakt uit met een ballet en laat zich van zijn

Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie? Bel voor boekingen 0498-107-134. Elena. 0498-107-134.

gaat goed vooruit, hè? Ook met onze goud van eigen bodem. En na het nieuws en de berichten hoorden we twee straffe dames. Eerst Ingriani met Dan zal ik dansen. En ook Claire, Zondag zonder zorgen. En dat is een liedje wat heel toepasselijk is, hè? Want het is vandaag zondag natuurlijk. We horen Honey Dee, weer al een dame. Chirpy, chirpy, chip, chip. Ja, ja. En Paul Bruna, die brengt een liedje uit 2016. Een nieuw geluk.

John Lurie, en die maakte in de jaren 80 een heuse comeback. Inderdaad, want hij was groot geworden na zijn hit Alleen. Maar we hoorden hem met Er klonk een lied door de nacht, uit 1986. We gaan naar het einde van ons eerste uurtje van Goud van Eigen Bodem, maar u weet het, vanaf deze week en ook in de toekomst komt er nog een tweede uurtje bij. Dus blijf maar luisteren. We horen nog Jason, dat is de zoon van John Horton, met Chica Latina. En ook Tina Rosita. En die diepte een liedje op van Samantha van destijds. Lieve Blauwe Zwaluw maakte daar een nieuwe versie van en bracht dat uit in 2019. Daar komt ze.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Het drama met een springkasteel in Hammen gisteren is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Vier kinderen raakten gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. En deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn. Bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 militairen om het leven gekomen. 25 mensen raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig met explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond nog een vuurgevecht. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. En wielrenner Adam Yates start vandaag niet mee in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard een val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. De bewolking neemt toe en het kan gaan regenen. 19 graden is de maximumtemperatuur. Morgen ook regenachtig en tot 14 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen zaterdagnacht, even over 1 uur, gebeurde op het kruispunt van de Hoefijzerlaan en de Gulden Vlieslaan in Brugge een zwaar verkeersongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwamen een kleine bestelwagen en een taxi op het kruispunt met elkaar in botsing. Daarbij belandde de bestelwagen op zijn zij en kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. In de kleine camionette raakten 2 mensen gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdienst 112. De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was het kruispunt naar de Bevrijdingslaan versperd en diende het verkeer om te rijden. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de nodige signalisatie aan te brengen en de weg te reinigen. De politie van Brugge deed de nodige vaststellingen. Zaterdagavond, even over 8 uur, gebeurde op de afrit Beernem ook een verkeersongeval. Een Portugese bestuurder die in de richting van de kust reed en de afrit Beernem nam, schatte de bocht verkeerd in. De bestelwagen kantelde en kwam vervolgens op zijn zijkant tegen de vangrails terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de op- en afrit versperd en werd deze door de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer. Eens de takelwerkzaamheden afgerond waren, werd de op- en afrit Beernem weer vrijgegeven. En zoals we eerder al melden, heeft het Brusselse parket een onderzoek geopend naar antisemitische gezangen die zouden aangegeven zijn door supporters van Club Brugge tijdens de voetbalwedstrijd tegen Anderlecht vorige week op 3 mei in het Lotto Park in Brussel. Clubvoorzitter Bart Verhagen zal maandagnamiddag in het onderzoek verhoord worden als verdachte. Dat meldde het Brusselse parket zaterdag. Parket laat weten dat het ambtshalve een onderzoek opende, aangezien dit gedrag een flagrante schending van de wet vormt. Er werd een opsporingsonderzoek geopend wegens aanzetting tot haat of geweld ten laste van Club Brugge en onbekenden. Doel van het onderzoek is de betrokken supporters van Blauw-Zwart te identificeren, zodat zij kunnen worden opgepakt en worden voorgeleid voor het parket.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

tweede gedeelte van onze Goud van Eigen Bodem. Welkom terug bij VBRO. Eddie Govert is mijn naam. We hoorden al Hey Christine van King Harris uit 84. En dat was de opvolger van zijn beroemde Vrije Radio. En wat krijg je nog allemaal? Wel, Maaike van Es met Nooit zal ik vergeten. Ook Norbert met Zie je wel. En Samantha nog eens, Ik wacht op jou. Daar komt ze.

Met scheurende gitaren achterop, ja, Emily Starr met Samson. En in 1981 trok ze naar het Eurovisie Songfestival om België daar te vertegenwoordigen. En ze maakte daar een mooie score. Tot aan het nieuws en de berichten krijgen nog twee opnames. Chris Clark met Don't Give Up Your Dreams. En ook Christophe en Lindsay met Kom in Mijn Armen. Komen ze!

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Your Fashion, in Westkamp.
1: Chique winkel, hè.
2: Mo. Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Your Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Naar Your Fashion, hé?
2: Voorzichtig op de baan, hé, matje.
0: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: We moeten vanmiddag vooral rekening houden met de wind. Die speelt weer zwaar op. Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust zelfs per moment naar 6, 7 beaufort aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6 à 7 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
6: 1001 nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

0: 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Goud van eigen

Ja, helemaal tot aan het gaatje. We hoorden onze trotsplaat van deze week. En dat is niemand minder dan Suzy Marel. Hou mij warm vannacht. Dat is misschien een wenk, een tip voor de heren die aan het luisteren zijn, hè? We gaan door met onze goud van eigen bodem, want we zitten in het laatste kwart van onze uitzending. En wie hoor je? Louis Neefs met Iris. Daarmee won hij in Griekenland een prestigieus concert. En ook Nick Alsie, een talisman. Komt-ie.

We hoorden een opname van Benny Scott uit 1977, Three Steps to Heaven. We gaan naar het einde van onze uitzending. Je hebt nog enkele opnames, onder meer van Safoxy Band, John Horton en Andy Swingstar met zijn bikini, maar wij moeten afscheid nemen. Niet voor lang, vrienden, want morgen tussen 10 en 12 presenteer ik op de VBRO onze koffietijd natuurlijk. Je bent van harte welkom. Maak er nog een fijn weekendje van en graag tot de volgende keer, hè. Ciao, ciao.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clasico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn, maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden en van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooy.
6: Wat je ook maar wil, ik zal het geven.
5: Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.
1: Dit is de nieuwe single van Corina.

0: Live optreden of evenement? Mail pk.productions@telenet.be of kijk eens op corinamusic.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust soms per moment naar 6, 7 Beaufort aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6, 7 graden. Vooruitzichten voor de komende dagen zien er licht wisselvallig uit. Heel veel is het allemaal niet. Iets wat wisselvalliger in die zin dat er wat meer wolkenpartijen doorschuiven. Vooral maandag, dinsdag en ook de dagen daarna geeft de zon het soms moeilijk. Al komt ze er per momenten wel door. Neerslag weinig tot niks. Wat niet uitsluit dat er niet eens iets valt. Een druppeltje of een buitje hier of daar. Maar het is echt heel, heel weinig. Ook wel wat koelere temperaturen. Aan zee vallen we toch op een 13, 14 graden terug. Landinwaarts een graad of 15. En ook wat koelere nachten. Hoewel ik denk dat dat nog wel zal meevallen. Omdat er vrij veel wind is en dat zorgt ervoor dat de luchtlagen eigenlijk best wel goed gemengd worden. Tweede helft van de week zou het geleidelijk aan weer iets zachter kunnen worden, al is dat nog niet zeker, maar wel zeker is dat dan de wind geleidelijk aan weer wat zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met graag.

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en drie kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de vierde editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was tweede en Florian Vermeers vierde. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws! Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Meubelen De Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust soms per momenten naar 6, 7 Beaufort aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6 à 7 graden. Vooruitzichten voor de komende dagen zien er licht wisselvallig uit. Heel veel is het allemaal niet. Iets wat wisselvalliger in die zin dat er wat meer wolkenpartijen doorschuiven. Vooral maandag, dinsdag en ook de dagen daarna geeft de zon het soms moeilijk. Al komt ze er per momenten wel door. Neerslag weinig tot niks. Wat niet uitsluit dat er niet eens iets valt. Een druppeltje of een buitje hier of daar. Maar het is echt heel, heel weinig. Ook wel wat koelere temperaturen. Aan zee vallen we toch op een 13, 14 graden terug. Landinwaarts een graad of 15. En ook wat koelere nachten. Hoewel ik denk dat dat nog wel zal meevallen. Omdat er vrij veel wind is en dat zorgt ervoor dat de luchtlagen eigenlijk best wel goed gemengd worden. Tweede helft van de week zou het geleidelijk aan weer iets zachter kunnen worden, al is dat nog niet zeker, maar wel zeker is dat dan de wind geleidelijk aan weer wat zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Rond 3:30 vanmiddag is op Tenerife het vliegtuig opgestegen met de Nederlandse en ook de twee Belgische opvarenden van cruiseschip Hondius. Dat gebeurde na de medische controles op symptomen van het hantavirus. Eerder waren repatriëringsvluchten met Spaanse en Franse passagiers vertrokken. Intussen gaat de evacuatie verder. Morgen is er even een pauze om het schip te laten bijtanken in de haven waar het nu voor anker ligt. Het UZ Antwerpen zal de twee landgenoten straks opvangen voor medische evaluatie en indien nodig verdere zorg. Het heeft gebrand in een elektronica-winkel in de wijk Zeefhoek in Antwerpen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en kon de bewoners evacueren. Toch zijn een moeder en 3 kinderen, onder wie een baby, naar het ziekenhuis gebracht wegens de erge rookontwikkeling. Ze mochten alle na controle weer naar huis. En in Sint-Niklaas is een textielloods volledig uitgebrand. Het dak is daarbij ingestort en mogelijk is asbest vrijgekomen. Enkele naburige assistentiewoningen zijn tijdelijk ontruimd. In Valkenburg in Nederlands-Limburg heeft Wout van Aert de 4e editie van de Marley Graf gewonnen. Een pittige gravelkoers met sterke bezetting. Van Aert haalde het na een solo van 20 kilometer. De wedstrijd is populair bij renners die ook in het veld goed uit de voeten kunnen. Niels van de Putten was 2e en Florian Vermeers 4e. Voor Wout van Aert was het de eerste zege sinds Parijs-Roubaix. Goed nieuws ook voor de Rode Duivels. Thibaut Courtois hervat vanavond de competitie. Nadat hij door een spierblessure 2 maanden niet in doel stond bij Real Madrid, zit hij vanavond in de selectie voor de clash tegen Barcelona. De Catalanen kunnen straks de Spaanse titel pakken. Dat is in de Clásico nog maar 1 keer eerder gebeurd. Afwisselend zon en wolken met vooral in het oosten nog kans op een bui. Nergens warmer dan 20 graden. Morgen meer bewolking en zo'n 12 graden. Het blijft nog enkele dagen wisselvallig.
1: Nieuws uit je regio.
2: Afgelopen zaterdagnacht, even over 1 uur, gebeurde op het kruispunt van de Hoefijzerlaan en de Guldenvlieslaan in Brugge een zwaar verkeersongeval. In nog onduidelijke omstandigheden kwamen een kleine bestelwagen en een taxi op het kruispunt met elkaar in botsing. Daarbij belandde de bestelwagen op zijn zij en kwam enkele tientallen meters verderop tot stilstand. In de kleine camionette raakten 2 mensen gewond. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht door de hulpdienst 112. De taxichauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was het kruispunt naar de Bevrijdingslaan versperd en diende het verkeer om te rijden. De Brugse brandweer kwam ter plaatse om de nodige signalisatie aan te brengen en de weg te reinigen. De politie van Brugge deed de nodige vaststellingen. Zaterdagavond, even over 8 uur, gebeurde op de afrit Beernem ook een verkeersongeval. Een Portugese bestuurder die in de richting van de kust reed en de afrit Beernem nam, schatte de bocht verkeerd in. De bestelwagen kantelde en kwam vervolgens op zijn zijkant tegen de vangrails terecht. De bestuurder werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de op- en afrit versperd en werd deze door de hulpdiensten afgesloten voor het verkeer. Eens de takelwerkzaamheden afgerond waren, werd de op- en afrit Beernem weer vrijgegeven. En zoals we eerder al melden, heeft het Brusselse parket een onderzoek geopend naar antisemitische gezangen die zouden aangegeven zijn door supporters van Club Brugge tijdens de voetbalwedstrijd tegen Anderlecht vorige week op 3 mei in het Lotto Park in Brussel. Clubvoorzitter Bart Verhagen zal maandagnamiddag in het onderzoek verhoord worden als verdachte. Dat meldt het Brusselse parket zaterdag. Parket laat weten dat het ambtshalve een onderzoek opende, aangezien dit gedrag een flagrante schending van de wet vormt. Er werd een opsporingsonderzoek geopend wegens aanzetting tot haat of geweld ten laste van Club Brugge en onbekenden. Doel van het onderzoek is de betrokken supporters van Blauw-Zwart te identificeren, zodat zij kunnen worden opgepakt en worden voorgeleid voor het parket.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor Buste Cousin.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: 1001 nachten.
4: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
5: Wat is mijn wereld zonder jou?
4: Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Forse wind uit de noordoostelijke richting. Eigenlijk nog meer wind dan dat we tot nu toe eigenlijk al gehad hebben. Want die kan aan de kust zelfs per momenten naar 6, 7 bofoor aantikken. En dat is echt wel heel veel. Uitschieters 60, 70 km per uur daarbij. Ook boven land veel wind, met ook daar toch een echt vlagerig weerbeeld. En ook redelijk wat wolkenvelden, die dan eigenlijk ervoor zorgen dat de temperaturen, die op zich toch nog wel vrij aangenaam zijn, toch veel minder aangenaam zullen aanvoelen. Vanavond en vannacht dan, ook wolkenpartijen, die nemen zelfs nog toe. Blijft overwegend of volledig droog, dat wel, met minima rond een 6, 7 graden. Vooruitzichten voor de komende dagen zien er licht wisselvallig uit. Heel veel is het allemaal niet. Iets wat wisselvalliger in die zin dat er wat meer wolkenpartijen doorschuiven. Vooral maandag, dinsdag en ook de dagen daarna geeft de zon het soms moeilijk. Al komt ze er per momenten wel door. Neerslag weinig tot niks. Wat niet uitsluit dat er niet eens iets valt. Een druppeltje of een buitje hier of daar. Maar het is echt heel, heel weinig. Ook wel wat koelere temperaturen. Aan zee vallen we toch op een 13, 14 graden terug. Landinwaarts een graad of 15. En ook wat koelere nachten. Hoewel ik denk dat dat nog wel zal meevallen. Omdat er vrij veel wind is en dat zorgt ervoor dat de luchtlagen eigenlijk best wel goed gemengd worden. Tweede helft van de week zou het geleidelijk aan weer iets zachter kunnen worden, al is dat nog niet zeker, maar wel zeker is dat dan de wind geleidelijk aan weer wat zal afnemen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis.

0: Vanavond deze matinee show op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. In ons voetbal hebben A-Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld in de strijd om de 4e plaats. Anderlecht eindigde met 10 na rood voor Svetkovic en ook na afluiten waren er opstootjes met diverse spelers. In de Europe Playoffs verloor Antwerp thuis met 0-1 van Charleroi. Het verspeelt zo allicht zijn laatste kans op een Europees ticket. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mij in topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

0: gek.
1: Ik luister Nederlandstalig.
2: VBRO.
3: VBRO.
4: Te dik, te dun, te diep, te nuchter of te zat. Staat er een te voor, ja, dan scheelt er altijd wat.

0: Israëlhof. Niet alleen voor feest en ambiance, maar ook met liedjes die weten te raken. Chris Rijlhof, op jouw feest of organisatie, bel voor boekingen 0498-107-134.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een veel minder aangename dag. De wind speelt weer op. En hoe? Die wind die gaat fors toenemen. In de loop van de dag kan die aan de kust 5, 6, zelfs per momenten naar 7 bevoor gaan uit noordoostelijke hoek. En dat is echt al veel wind. Bovendien kan die ook uitschieten tot een 60, 70 kilometer per uur. Dat is echt behoorlijk veel. Met ook landinwaarts flink wat vlagerige windstoten. En die zorgen ervoor dat de temperaturen, die op zich nogthans nog 16 tot 18 graden halen, dat die veel minder goed aanvoelen dan ze in werkelijkheid zijn. Kortom, echt wel een heel aangename gewaarwording met die wind. Ook de bewolking neemt geleidelijk aan toe. In de loop van de dag toch steeds meer wolkenvelden. Wat dan toch wel zorgt voor ook een minder fraai weerbeeld. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
4: Dit is VBRO.

Hij was 15 jaar jong toen hij in het kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met twee kaarsen de kerk in.

maakte hij alles mee. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat zei hij altijd in de kroeg. Maar hij was goed voor zijn moeder en goed voor zijn vader, dat vond hij al meer dan genoeg. Zo ging de jeugd van zijn leven voorbij, je moest

was het te laat. Ze lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Dit is VBRO.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Rings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: 1001 nachten.
0: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

082 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

zeg maar niets. Er is geen mens die ons komt storen. Zeg maar niets en hoor de stilte die ons omringt. Zeg maar niets en hoor mijn hart dat zich bedringt. Liefde komt.

zeg maar niets en hoor de stilte die ons omringt. Zeg maar niets, hoor mijn hart dat zich bedringt. Een vrouw, een man,

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon.

tijd. Het was toch normaal, ik had veel te verliezen. En ik had voor mezelf al zo weinig tijd. En dan liep ik van je weg.

weet wel mijn lief, je hebt me genomen. Je bouwde een kooi rond mijn kleine bestaan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

Soms vallen de muizen de katten aan. En schapen verscheuren de leeuwen. Strelende handen beginnen te slaan. En teder gefluister wordt schreeuwen. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen kinderen zijn. Soms vallen de mensen aan. Ze verliezen en masse hun verstand. Steden verbranden en schepen vergaan. Het is oorlog, het staat in de krant.

We scheuren de liefde aan stukken en schieten elkaar overhoop. In plaats van haar bloemen te plukken, is de wereld weer rijp voor de sloop. Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje, omdat kinderen, kinderen zijn. Het loopt weer opnieuw uit de klauwen. Het beest diep in ons is er weer. Het is weer tijd voor ontreddering en rouw.

zijn. Wie kan er een antwoord op geven? Zou het er toch van die weerwolven zijn die van de doden leven? Alleen de kinderen springen touwtje op het plein. Alleen de kinderen springen touwtje.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker, iedereen had hem gezien. Hij zong en hij schreeuwde om zijn papa. Op de toetsen liet hij alle duivels los. En toen al voelde ik, hier gebeurt iets. Ik was meteen verkocht aan Stef Bos.

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira,

Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar

Es goud stiekem je steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradigida, taradigida. Ah, toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt. Wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent. En ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur. Vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift. Die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien tot geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prevot, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: Dit is